0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetzer.
2: Dit is van Sander Amor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hi, this is Kaylee Leith and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crime.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

toepasselijk liedje op een heel toepasselijk moment. Ik zeg een welgemeente goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op Country Moods. En ik schreef het al in mijn berichtgeving. Van ondanks de WK-prikkelingen, ondanks de temperaturen, zijn we er dan gewoon lekker van 9 tot 12 met deze radioshow. Ja, en waarom early morning rain? Ik stapte mijn bed uit even voor zevenen en ik liep naar de keuken toe om medicijnen in te nemen. En deed gordijnen open. En dat zag ik. Het had geregend. Het was ook net afgelopen. Maar ja, dan ga je nog een rondje lopen met Vince. En dan hoor je dat het afgelopen nacht noodweer is geweest hier. Nou, werkelijk waar. Ik heb er niets, maar dan ook niets van meegekregen. Dus ik zal waarschijnlijk goed geslapen hebben. We hebben natuurlijk veel meer prachtige muziek vandaag. Zo hebben wij als maandartiest nog steeds, omdat we nog in juni zitten, Blake Shelton als maandartiest. Verder hebben wij een dubbeldraai van Johnny Paycheck. We hebben natuurlijk 3 nummers met 1 overeenkomst. En dat is de inzending van Han Kreeftenberg. En we hebben een favoriete country top 3. Welke vorige week is blijven liggen. Of in ieder geval, ik had het programma al samengesteld. Het kwam later binnen. Van Jan Heg. Die heeft een keer een favoriete country top 3 ingestuurd. Dus een reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Klaar heb ik staan een aantal dames die zich de Kesteloos noemen. En zij gaan het hebben over een Sober Sunday.

romantiek. Den top, om het zo maar te zeggen. Love me like a song. Hou van mij zoals van een liedje met een zoete melodie. En leer me de woorden, of leer mij als de woorden. Dat is toch prachtig vertolkt. Kimmy Rhodes samen met Willie Nelson. Daarvoor de Castellows. En die werden bijgestaan door White Flores in Sober Sundays. En zo lijkt het al een beetje donderdagavond. Bij deze zwoele romantische klanken. Maar dat is natuurlijk donderdag pas het programma Moonlight. Met daarin twee uur lang echt van die zwijmelliedjes, country love songs en country ballads. Als het maar om de liefde draait. En Johan is al een beetje in die bui, want hij vraagt David Curzon met You Look Wonderful Tonight. Dat doet hij voor Melanie, een lieve Portugese schoonheid die zo'n uitstraling heeft vanuit haar mooie bruine ogen. Een echte liefde, zoveel passie voor haar familie.

0: Dit is Country Mood en dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.
1: On a warm summer's evening,

Ja, ook Blake Shelton deed af en toe is een cover, als zijnde hier de Song of the Year. Een cover natuurlijk van het prachtige nummer van Kenny Rogers, The Gambler. Dat was de eerste van drie van Blake Shelton als zijnde maandartiest. Hij komt de twee andere uren nog een keertje voorbij. Ja, en Jan Heg en ondergetekende hebben elkaar ook weer gevonden. Want het eerste verzoekje van Jan in de lijst, dat is eigenlijk hetzelfde duo als ik ook in mijn lijstje had staan om te draaien. Alleen andere titel. U denkt bij uzelf van, waar heb je het over? Nou, ik ga het u vertellen. Mark Knopfler samen met Chet Atkins is aangevraagd door Jan Heg met The Next Time in Town. En dat komt af van dat prachtige album uit 1990, Neck and Neck. En welke had ik uitgekozen? Ik had volgens mij uitgekozen de Poor Boy Shuffle. Nee, de Poor Boy Blues. Zullen we ze maar allebei doen dan?

Ja, twee grootheden uit country muziek. Chet Atkins samen met Mark Knopfler. Ja, Mark Knopfler, country muziek. Het hangt er een beetje tegenaan. Natuurlijk ook heel veel randje Americana, maar dit album Neck and Neck is gewoon een geweldig album. Van de week kwam er een bericht tevoorschijn van mijn gewaardeerde collega Kees de Haan van Crossroads, wat hier woensdagavond tussen 8 en 10 te beluisteren is op Crossroads Country Radio. Opmars van country en Americana in Nederland. Wie de afgelopen jaren goed heeft opgelet, kan er nauwelijks omheen. Country en Americana zijn bezig aan een opmerkelijke opmars in Nederland. Wat ooit werd gezien als muziek voor een kleine groep liefhebbers van cowboyhoeden, line dance en Nashville tradities, heeft zich ontwikkeld tot een breed gewaardeerd genre dat steeds meer luisteraars, concertbezoekers en radiomakers aanspreekt. De vraag is dan ook niet of country in Amerika groeien, maar hoe groot die groei inmiddels is geworden. Een van de belangrijkste redenen is de groei, de opkomst van de streamingdiensten, waar country vroeger afhankelijk was van gespecialiseerde radioprogramma's en import-cd's, is tegenwoordig vrijwel alles direct beschikbaar via Spotify, Apple Music en YouTube. Al in 2018 werd vastgesteld dat streaming een belangrijke motor was achter de groeiende populariteit van countrymuziek in Nederland. Internationaal zijn cijfers nog indrukwekkende. In de Verenigd Koninkrijk groeide country uit tot snelst groeiende muziekgenre met streamingcijfers tussen de 2020 en 2022 met bijna 50% gestegen. Die ontwikkeling werkt ook door op Europese vasteland, waaronder Nederland. De populariteit wordt niet alleen gedragen door gevestigde namen als Ilse de Lange, maar ook door artiesten die invloeden uit country, folk, Americana verwerken in moderne muziek. Internationaal zorgen artiesten zoals Luke Combs, Zach Bryan, Chris Stapleton en zelfs Beyoncé voor een nieuwe belangstelling voor het genre. Het succes van Beyoncé Country Project bracht country muziek zelfs weer volop in de internationale media. Ook Nederlandse artiesten zoals Douwe Bob, Danny Vera laten horen dat rootsmuziek uitstekend past binnen het Nederlandse muzieklandschap. Nou, zo gaat het verhaal nog even verder. En er zijn hier natuurlijk in Nederland ook een aantal mensen die zich aardig aan het ontwikkelen zijn. Nemen een Melanie Ryan, nemen een Koen Vaal, nemen de Orange Blossoms. En zo zijn er nog een aantal, waaronder ook iemand die nog niet zo bekend is. En zijn naam is Jesse Wolf. Ik ontdekte hem via en kreeg zijn album toegestuurd. Ik moet zeggen, een geweldig album. En ik was op een gegeven moment tijdens het concert aanwezig van Waylon, de Time Jumper. En wat bleek, deze Jesse, die werkt op de achtergrond, die maakt de gitaren voor Waylon klaar. Dus de country wordt er met de paplepel ingegoten. Zijn album, zijn debuutalbum heet Dollars into Dimes. Is van vorig jaar. Ik ga daarvan draaien het nummer Chapel. Hier is, dames en heren, Jesse Wolf.

0: De Love Buck. George Strait samen met Vince Gill. En daarvoor draaien we Ella Langley met Dandelion. En het is de hoogste tijd voor...
1: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik u vertellen. 18 juni Blake Shelton. Of Blake Shelton. Wat zeg ik nou, Black? Dat wordt anders geschreven, André. Maar die is mede maandartiest, dus die heeft u al voorbij horen komen. Er komt nog twee keer voorbij. Bobby Flores. Marty Haggard, de zoon van Merle. 19 juni Doc Stone en Lester Flatt. We hebben op 20 juni Anne Ray, Chet Atkins, ook gedraaid. Chuck Wicks, Jimmy Driftwood en T. Texas Tyler. We gaan naar 21 juni, Katie Mattea en Leon Everett. 22 juni, Buddy Durham, Diana McCall en Roy Drusky en Chris Christofferson. We gaan naar 23 juni, Dallas Wayne, Diana Trask, Paige McIntyre en June Carter Cass. En op 24 juni hebben we dan nog Chris Knight, Johnny Bills en Dr. Miscut. En een kanttekening. Vandaag, 21 juni, de dag van de

het beroemde Crazy van Patsy Cline. En deze draaiden we op verzoek. Staat in het lijstje van Johan. Of ik die voor Ed wilde draaien. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Ed, een echte liefdestocht heeft gemaakt met zijn vriendin Esther en haar zoontje Valentijn. En hebben samen weer opnieuw een relatie opgebouwd. Nou, dat is prachtig, toch? En we gaan gelijk door een verzoekje van Jan Heg. Die schreef via de WhatsApp van... ik krijg nu visite, want vaderdag. Nou, dat is voor alle vaders leuk. Je een beetje in het zonnetje wordt gezet. Ik weet niet of dat aan deze kant ook zo is, want... Ik heb nog niks gehoord. Ik zei het al tegen Jan. De dag duurt natuurlijk nog even. Maar mijn zoon kennende. Die heeft daar niet zoveel mee. Met dat commerciële gebeuren. Zoals hij dat noemt. We gaan het zien. Marty Robbins aangevraagd door Jan. Met Tonight Carmen.

gelukkig schijnt de zon hier nog. Je hoorde Garth Brooks met The Thunder Rolls. Ja, eens even kijken, ook deze moet ik hebben. We gaan een song draaien van een zanger die vanavond in Antwerpen staat. En aanstaande dinsdag staat hij nog een keer in Tivoli Vredenburg. Je hoeft maar één blik op de hoes van Jesse Daniels vierde album Counting the Miles uit 2024 te werpen. Om te zien dat deze man een liefhebber is van de traditionele country. In zijn geval de zonnige Californische variant. Daniel begon zijn carrière in zijn jongere jaren als drummer in een punkband. Maar werd gegrepen door de country van sterren zoals Merle Haggard, Buck Owens. De titel van zijn vierde plaat is een verwijzing naar de afstand die hij jaarlijks aflegt on the road. Want Daniel houdt van toeren en treedt dan ook voor zo'n 200 keer per jaar op. Zijn laatste vijfde album Son of the San Lorenzo kwam vorig jaar uit. Maar wij draaien een song van zijn album uit 2020, want die had hij ook al. Rolling On, zo heet dat album. Daarvan draaien we Only Money, Honey. Dat doet hij samen met Jody Lindfort.

Summer Song, zoals die beschreven staat hier. U hoorde Skeeter Davis. Stelt u eens voor dat er in de hemel een telefoon zou zijn. Wie zou u dan bellen? Ik weet dat wel bij Hattie, die het nummer van Brian Mallory aanvraagt. If there's a phone in heaven. We gaan hem voor je draaien.

Zo, de tweede van onze maandartiest Blake Shelton, Sun Beach. Een nummer waar veelvuldig op gelijndanst is en nog steeds zal worden. Daarvoor Brian Mallory op verzoek van Hattie met If There Is A Phone In Heaven. En was het maar zo, want dan kon je even bellen met degene wie je mist, om het zo maar te zeggen. En Tammy Corren heb ik klaarstaan met The Ride of Your Life.

Ja, The Light of Your Life. Breng ons bij een verzoekje. We gaan naar het verzoeklijstje van Johan. Eens even kijken. Ik zag daar in ieder geval Glenn Frey in staan met The Lover's Moon. Die gaan we voor Els draaien, die een lieve pup heeft aangeschaft naar het overlijden van hun vorige trouwe viervoeter. En ja, die pup die moet een beetje het gat op gaan vangen welke ja, hun vorige viervoeter heeft achtergelaten. Ze hebben de pup Angel genoemd, een lieve speelse ja, jonge hond. En de kinderen zijn er echt super blij mee. Het is een super puppy, om het zo maar te zeggen. Zoals ik al zei, hier is Glenn Frey met Lover's Moon.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

0: wat veel mensen in de jaren 70 niet wisten, dat zij eigenlijk een country rockband waren. Deze Dr. Hook en de Medicine Show. U hoorde Sylvia's Mother, welke later nog gecoverd is door onder andere Bobby Bear.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag. Inmiddels zie ik hier achter de gordijnen de zon weer schijnen. En u denkt gordijnen, ja, maar de zon om de warmte een beetje buiten te houden. Vandaag is er een mix van zon en wolken en is een enkele bui mogelijk. Het wordt 24 tot 31 graden. Ook de dagen daarna blijft het aanhoudend zonnig en warm. Vanmiddag is er in de grote delen van het land veel zonneschijn en tijdens de eerste helft van de middag wordt het op veel plaatsen UV-index 7 gehaald. Dit betekent dat je huid zonder bescherming al in 10 tot 15 minuten kan verbranden. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en in de loop van de middag kan plaatselijk een stapel wolk uitgroeien tot een bui. De kans dat dit gebeurt is het grootst in het oosten van het land. Op veruit de meeste plekken blijft het droog en waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust kan de wind vrij krachtig zijn. Door deze wind wordt het in deze gebieden niet veel warmer dan 20 graden. In het midden van het land stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. En in Brabant en Limburg wordt het nog warmer met 28 tot 32 graden. Kijk ik naar morgen, naar maandag, dan zou het rond of tussen de 18 en de 23 graden worden. Dinsdag 18 tot 32 graden. En wij gaan naar de woensdag even voor de mensen die in de herhaling zitten van dit programma. Op woensdag is het ook droog en zonnig. De zonkracht haalt midden op de dag ook weer een UV-index van 7 en mogelijk lokaal UV-index 8. Wie gaat zwemmen in de zee? Het zwembad of recreatieplas heeft absoluut zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor nodig. Ben je om een of andere reden buiten, zoek dan de schaduw op, want met 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten is het veel te heet om te zonnen. Ook donderdag en vrijdag verlopen zonnig en zeer heet met veelal 30 tot 35 graden. In het Zuidoost-Nederland kan het kwik mogelijk zelfs lokaal stijgen tot 37 graden. In de nachten blijft het dan warm, met in de stedelijke gebieden minima ruim boven de 20 graden. In het volgende weekend komt mogelijk weer tot onweersbuien. Echte verkoeling brengen deze buien waarschijnlijk niet. Maar met 28 tot 33 graden is het wel iets minder heet dan de dagen ervoor.

Ja, dan iets anders. Want zoals u inmiddels gewend bent, hebben wij een soort van een sidekick. Een country liefhebber, een country kenner. Zijn naam, Han Kreeftenberg. Ik kwam hem tegen een aantal weken, ja, misschien wel een paar maanden geleden, tijdens een concert van Waylon, de Time Jumper. We raakten in gesprek, ik gaf hem een kaartje. En ja, helemaal vol van country muziek. En inmiddels levert Han iedere week een aantal nummers aan met één overeenkomst. En deze keer een song met het woord honky tonk. Maar nou komt het. Ik kan niet kiezen tussen Conway Twitter of Twitty en Had a Miles. Dus ik zend je vandaag vier songs met het woord honky tonk. En ik laat de keuze aan jou welke je van deze twee uitzendt. Nou, beste Han, ik heb besloten om ze gewoon alle vier te draaien. We beginnen met Had a Miles, Playing Every Honky Tonk in Town. Een zelfgeschreven nummer van Had a Miles. En de eerste release was in 1998 door Had a Miles op de CD Highway and Honky Tonks van het label Rounder Records. En ik heb Had a Miles nog gezien in Emmen bij het Butterfly Country Festival. Daar vertolkten ze dit nummer ook. Op de derde plaats, en als tweede gedraaid, Conway Twitty met There's a Honky Tonk Angel Who Will Take Me Back In. En de single versie. Eerste opname 1972, eerste release 1973 bij Troy Shields. We gaan als derde draaien Randy Travis met There's Always Be a Honky Tonk Somewhere. Eerste release daarvan was op 6 juni 1986 bij Randy Travis op het album Storms of Life. En als laatste en als vierde gedraaid, de dames Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. En die worden nog bijgestaan door Kitty Wells met It Was God Who Made Honky Tonk Angels van het album Honky Tonk Angels uit 1993. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze drie, vier nummers met één overeenkomst.

Zo, een hele rijtje met nummers welke voorbij kwamen. U hoorde zojuist Jerry Gilgore met If You Like Him. En daarvoor de vier nummers met één overeenkomst. U hoorde Heather Miles met Playing Every Honky Tonk in Town. Conway Twitty met There's a Honky Tonk Angel. Randy Travis met There's Always Be a Honky Tonk Somewhere. En Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn en op de achtergrond nog Kitty Wells met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Nou, zo hebben we toch wel echte real country muziek gedraaid vandaag op Crossroads Country Radio. En er komt natuurlijk nog zat moois voorbij. Tijdens onze non-stop, maar ook tijdens onze gepresenteerde programma's. Vanavond kunt u onder andere nog luisteren naar oude programma's van mij van Q-Box. Tussen 8 en 11 uur. Die laat ik nog eens een keer de revue passeren. Country-stijl is er nog

vanavond. En daarin een special van Merle Haggard. Dus reden genoeg om lekker te luisteren. Na dit programma hoort u nog Countryland. Maar nu heb ik klaarstaan Tammy Wynette met I'm Only a Woman. MUZIEK

Tammy Wynette hoorde u hier met, waar is die gebleven? Oh hier, I'm Only a Woman. In de verzoeklijst staat een verzoekje van Jan Heg om Bobby Bear samen met Skeeter Davis te draaien met A Dear John Letter.

Dear John, ja, we gaan nog even een verzoekje doen uit het lijstje van Johan. En dat is tevens zijn laatste. Eens even kijken wat er allemaal staat. We gaan een verzoekje draaien voor Jan, die restaurant op zijn manier buiten het terras neerzet. Altijd vriendelijk. En vaste klanten zeggen, Jan, die kan er wat van. Jan die loopt altijd te glunderen met een mooi gunfactor, een man met een charisma. Ja, en je kan bij Jan alles bestellen. Lekker drankje, lekker eten. En er wordt er altijd met veel plezier en heel veel goed lachsen wordt dat geserveerd. En hij schijnt zwarte kleren te dragen, want Patrick Koers is aangevraagd met The Man in Black.

Mandy Burnett, wat een heerlijke stem heeft die dame ook. En ik mag haar graag horen, moet ik eerlijk zeggen. Of dat bij John Goldberg ook zo is, dat gaan we horen. Maar Hetty kennende, die zoekt altijd hele prachtige juweeltjes op uit de schatkamers van Crossroads Country Radio. Want Dreams and Wishes, dat is de titel van de song welke John Colbert hier gaat vertolken op verzoek van Hetty.

0: Ja, mooi, John Gilbert, Dreams and Wishes. We gaan eens even naar de laatste van Blake Shelton toe. En deze dateert uit 2016. Komt van het album If I'm Honest. Een duet samen met Gwen Stefani. Dat betekende gelijk het begin van zijn relatie met deze dame. Ik heb het over Blake Shelton. Samen dus met deze Gwen Stefani in Go Ahead and Break My Heart.
1: Dit is Country Moods. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: En dan nu, de favoriete country top 3 van...
1: Nou, ik zou u vertellen. En misschien hoort u het wel een beetje aan mijn stem. Dat ik van de week flink ziek geweest ben. En ik heb... ondanks dat toch geprobeerd om alles voor elkaar te krijgen. Maar nou blijkt dat ik een paar foutjes heb gemaakt. Want ik had een favoriete country top 3 in de lijst staan van Jan Her. En die had hij vorige week al ingestuurd. En daar blijk ik al een nummer van gedraaid te hebben. Dat was Gar Brooks met The Thunder Rolls. Maar dan blijven er nog twee over. En die heb ik in een lijstje gezet met het verzoekje welke Jan zojuist heeft gedaan. Dus een aangepaste favoriete country top 3 van Jan met als eerste gedraaid Daniel O'Donnell met Sealed With A Kiss. Gevolgd door Charlie Pride, I Don't Know Why I Love You But I Do. Zegt hij er wel bij of schrijft hij er wel bij Jan, slaat niet op jou. Nou, ik hou ook van jou, Jan. Eerste plaats van deze favoriete country top 3. Johnny Paycheck met You Can Hear a Teardrop. Dat is de favoriete country top 3 van Jan Hecht. De aangepaste

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, de favoriete country top 3. En daarmee komt de andere fout naar boven. Want ik had begin van de uitzending gezegd dat Johnny Paycheck in de dubbeldraai zou zitten. En zo heb ik door mijn dingetje van de week de boel een beetje door elkaar heen gehust. Maar goed, een favoriete country top 3 hebben we gedraaid voor Jan. We gaan als dubbeldraai G.D. Suter zometeen draaien. Met twee prachtige nummers. En staat nu de player klaar voor Mr. P en Nicky. En wie zijn dat? Mr. P die komt uit België. Nicky ook. En Nicky was liedzangeres van Bandana. En later ging ze samen met Mr. P. En is eigenlijk veel te vroeg heen gegaan. I Told You So. Een nummer van Randy Travis en Carrie Underwood. Hier gecoverd door Mr. P en Nicky.

Ah, Mr. Johnny Cash, Drive On. Hey! Ja, dat is de originele, zonder de hype de piep. Welke country-artiesten waren de jarig deze week? Hè? Die hebben we al gehad, hè? Nee, we hebben Hype de Piep. Kees en Wilma zijn thuis van een weekje vakantie. Ze zijn druk de caravan aan het uitpakken. En tussendoor nog even luisteren naar Country Mood. En vroegen daarbij of ik even iets van Beehive wil draaien. Nou, we gaan de cover doen van die band uit zonder naam, zeg maar. Uit Volendam. Oftewel BZN. Just an Illusion. Hier is de formatie Beehive.

0: Oeh, ja, een gevoelige snaar hier bij Crossroads Country Radio. En in het bijzonder bij het programma Country Moods. Rick van Shelton hoorde u hier met Life Turn Her That Way. Tijd voor...
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, wij gaan draaien twee nummers van G.D. Suter. Die ook nog deel nam aan de Eagles. Heeft hij deel van genomen in de beginjaren. En we beginnen met The Moon Just Turned Blue. En gevolgd met die grote hit van hem, You're Only Lonely. Dames en heren, jongens en meisjes, hier de dubbeldraai.

Laurie Morgan met een mooie cover van George Jones natuurlijk. A Picture of Me Without You. Brengt ons bijna bij het einde van het programma. Ik ga wel via deze weg afscheid van u nemen. En door u toch even een paar dingen te zeggen. Eén, ben u blij met deze country muziek en wilt u dat wij dit in lengte van dagen blijven doen, dan hebben wij echt

heel hard uw hulp nodig. Want ik ben daar heel eerlijk in dat de bodem van het potje, het financiële potje om de kosten te kunnen dragen iedere maand, echt dik in zicht is. Dus mocht u ons willen ondersteunen, dan hebben wij uw hulp, of dan zijn wij heel blij met uw hulp. Dus ik zou zeggen, kunt u het, kunt u wat missen, laat het ons merken. Het is mij ook te vertellen dat donderdag, de laatste donderdag van de maand is, dat ik er dan weer ben met 2 uurtjes Moonlight. Van 8 tot 10 uur. Heerlijke country love songs. En de laatste die ik ga draaien, het laatste nummer, is speciaal voor Gorny. En is een beetje aangevraagd door Jan, maar we gaan eruit met een hele mooie van het nieuwe album van Willie Nelson. Het album Dream Chaser, welke onlangs uitkwam, draaien we Wonder What I'm Gonna Do. Speciaal.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Dennis LaCourier, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio.

Doorbraaksingle voor Zach John King en hits van The Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week, hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True, de country classic deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat drie plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: Country Airplay uit 2019 voor All Dominion en Make It Sweet. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 leidt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on...
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is Logan.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma

0: Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hatcha debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe countryplaat aan. Hier is Riley Green en Think As You Drunk.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de beste new country van 7 naar 5 deze.

Casey Musgraves en Hits from the Heartland is de opvolger van Loneliest Girl en Hey Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

Nummer 3 Country Airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week, Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een new entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaat zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 17e achtereenvolgende week. En 3 weken op nummer 1, Ella Langley.
3: Billboard's Country Airplay number 1.
2: Met Be Her.

just want my horse back. For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Country, Bluegrass, Americana, de beste muziek die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of die het leuk van vinden.
0: Ja,
1: wij denken er van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Het wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, daar gaan we zeker voor zorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond natuurlijk. Henny als derde of vierde presentator.
3: Maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
3: Ja.
0: Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor de technieken.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Haro wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrasszangeres, Becky Buller. Ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar... Het is toch wel,
1: Becky heeft de achtergrond van klassieke viool. Ze heeft on jazz gespeeld, de bas in een jazzband. En ze heeft een concerten gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer Nothing to You.

0: Ja, wat andere DJ's dan dat, of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben ook keurig ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad. Die is op concert.
0: Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets. Nou, dan moeten we ook maar even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: We kunnen lekker achterover luinen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten. En die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: dan. Nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik ben natuurlijk al verschillende keren op de EWOP geweest. Zoals de meesten wel weten. Ik kwam in 2008, 2009 en 2010 was er een leuke Duitse bluegrass band. Maar die is nooit op het podium geweest. Maar die was wel ontzettend goed. Ze kwamen uit Keulen en dat is, de band heet Guffet Grass. En ja, dat was heel interessant, heel mooi en hele mooie muziek. Eigenlijk, ja. Jammer dat ze nooit door de commissie zijn benoemd tot het hoofdpodium. Want wat ze neerzetten is echt werkelijk fantastisch. En dan gaan we nu naar Guffet Grass luisteren.

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en te horen. En ja, en deze band was daar ook één van. En,
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Ja.
2: En vooral van het nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plain of Fancy. Als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt. Dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen. En daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy. Wat ze meestal doen. Maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Een heel moeilijk woord, dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je die niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar
1: maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stamps Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie, Because I Love Him. En we beginnen met Midnight on the Stompy.

0: Dat waren dus de Ed of nee, dat is misschien, ik weet het niet, Adam Price.
1: Ja, en hij is zichzelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren hoor.
1: Hij is zichzelf weer terug.
0: Ja.
2: Oké.
0: Goed, dan gaan we. Ja, Luc, Bluegrass?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel.
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal bluegrass uitgezocht.
0: Oh, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat het zou kunnen komen. Dit is al van dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: De Cox Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas.
0: Maar,
1: en de rest van de Cox Family weet ik niet, tenminste niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede Bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja.
2: Oh, ja. Het is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
3: Ach, wat jammer.
1: Ja. Ja. Zo gaat het.
2: Maar dan gaan we maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
2: Ik heb helemaal leuk meegenomen.
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hey, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem. Winston. Het gaat over... Ja, zal ik het even heel goed zeggen? Over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze. Moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien.
1: Echt
0: Amsterdam
1: waar?
0: En 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. En dat is al heel lang geleden. Ja.
1: Dat is wel heel
2: echt geweldig was het. Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien. Alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brees en Tom Joets. En we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van... Ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan ben ik even de titel kwijt.
3: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden. Hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in Drebellong zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten. En zulke aardige mensen. Want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen. En ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur. Want deze CD is eigenlijk nog echt zo vers. Dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel. Bijna wel.
0: Je dus vingers eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
3: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Miste ik niet.
2: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band. Ja, dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten. En dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
3: Follow the sun.
2: Ja, hartstikke
3: goed. Achter de zon aan.
2: Ja.
3: Van Firestone.
2: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja?
1: Vanavond gaan we meer richting de maan, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond niet meer.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, ja, zeker.
2: Dat was de band Firestone.
1: Prachtig. Ja, ik ga er eens even wat van opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de
2: En even op je voorthuizen, helemaal in het begin.
1: Ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Helemaal zeker in het begin. Ja. Voorthuis was hij erbij.
1: Chicane. Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus... Maar hij gaf mij een cd. Hij zegt, ga me die maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470 91, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Krantenland graag. En heet u weer welkom bij het tweede uur van Krantenland.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in mijn koffer, zong ze. Ja. Daar zullen we het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn er altijd trots op bij Countryland, namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen. Want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld. Ja. Maar door de dames zeker meer. Ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren. Maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik nou zeggen. Naar jong en jong en jong, iets ouder, hè? Jonger, ja. Ongeveer.
2: Even binnenland naar buitenland.
1: Ja. Je hebt al een keer eerder aangekondigd natuurlijk dat we deze periode even wat tijd besteden aan deze grand old dame van de country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: Ja, Emlo Harris, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos
1: ja.
0: ook te maken heeft gehad met
1: ja, Emlo Harris. Ja, dat klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van,
1: hè? Ja, dat klopt helemaal. Die hebben een tour gemaakt, zeg maar, van Emlo Harris door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nou over Hilde Vos zelf. Want die heeft ook eigen nummers gemaakt. En die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, dat komt uit 2023. Komt van haar album Home. Ze hebben een heel mooi album gemaakt. Dit nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinneringen opgehaald van ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All these years.

0: Ja, onze vrouwen half.
1: Ja, een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen. Want een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch.
1: We hebben het gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland. En we gaan nog veel vaker weer wat van horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: Dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben. Zeggen sommigen.
0: Ja, nee.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
3: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste, mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
3: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
3: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken, want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass is Blue.

0: Blue.
1: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
2: Ja, zeker weten.
1: Wat
2: ja.
1: vind jij ervan, Luc?
3: Ja. Wat vind ik ervan?
2: Ja. Nou ja, muziek is emotie. Hebben we het wel vaker over, Luc.
3: Ja, woorden schieten hier
2: en dit
3: tekort.
2: En dit is vol emotie. Dit raak je vol in je hart.
3: Ja. Ja, woorden schieten gewoon tekort. Het is
1: ja, dat geloof ik.
3: Zo intens. Ja. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mensenmens is.
1: Ja.
3: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt ja, geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want er was er nooit oorlog. En nooit ja. ellende. Echt. Ja. Dolly nou, is echt...
1: Mooie woorden, Luc.
3: Ja.
1: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
2: Zeker.
1: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En ja, had jij er wat over?
2: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
1: Oh, ja.
2: Dus ze schreeuwt heel hard tegen jou. Count me in.
1: Ja.

0: Dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Nou, wat Henny net al zei, ze past keurig in het rijtje van, ja, van ja, zes. Zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames, we hebben natuurlijk Ronde Vincent, Emily Harris, Hilde Vos, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, ja, dat vind ik zelf ook.
1: 100%. En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer 6. Dus ja, we hebben toch een heerlijk leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En dan maar de volgende zijn passen niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen er zeer zeker wel bij je kant aan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Evo kwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bankjes dat ik denk van nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
3: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè? Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
3: Bedoel, ja.
0: Ja.
3: Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Ja, zeker.
3: Absoluut.
0: Zeker, ja.
3: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald? Een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927 en hij was getrouwd met Pearl D. Jones. En die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962. Toen zeiden ze namelijk toegetreden tot de Grand Ole Opry. En dan maakten ze natuurlijk gebruik van om hun eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over. En die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek. En dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
0: Kijk.
1: Dus... Don't let me cross over. Nou ja, het slaat wel. Het hoort niet helemaal bij Countyland, want wij doen het juist wel.
0: Ja.
1: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
0: Van alle kanten op.
1: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
1: Ik weet niet of
0: hij
1: opzettelijk gedaan heeft, dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos.
0: Nee, maar goed, hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
1: Hij kwam ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me, bij mij ben ik ook wel happy dan.
0: Ja.
1: Maar de volgende ook weer.
0: Ja, nou, vertel er maar eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben wel gemeen als het gaat om de muziek.
1: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje. We lopen al een tijdje met elkaar mee. Maar goed, het is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer, ik heb het eens eerder gehoord. Veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer op de radio, hoorde ik eens een keer een liedje en het was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, ja, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey.

0: De Steel Drivers. Luc, dankjewel, jongen. Dat was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: het is toch een hele goede band. En ja, geweldige muzikanten allemaal. Dus, ja.
0: Dan gaan we weer naar Henny. En dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Ja.
2: Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam, maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in de verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo-liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie met een hele mooie vrouw. En jaren later hebben ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Een soort eerbetoon aan zijn maat. Maar ook voor andere mensen die een dierbare verloren zijn en weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy.

0: En mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Wat een stem, die man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
0: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. Ja. Gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
0: Graag gedaan. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
0: Als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
3: Ja, ja, van wie, hè?
2: Ons, ik zou het niet weten.
3: Ons engeltje.
2: Oh,
3: en ja, we hebben natuurlijk vele engeltjes, maar dit is nog wel echt mijn engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien, is natuurlijk van Alison Krauss en de Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij. En Jerry Douglas op de dobro, Barry Bales aan de bas, Ron Block op banjo, Adam Steffi op mandolin en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again. Yeah.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja, het is zeker. Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus het was nog echt nog voordat ze... ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. Ja. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed. Blijft niet... ja, blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk dat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dit zijn de Rambling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe countryband en beste akoestische band. Nou, dat wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat je eigenlijk goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single. Want ze hebben nog geen LP's uitgebracht. Wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer. Everlasting Holiday.

0: Goedenavond, en Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppie op bas en zang, Beppie Gausman. Jan Pals op mandoline, Ronnie Snippen op gitaar, Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo. Ja. En ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. De band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel, Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon. Om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefoons interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar houden we ons aanbevolen.
0: Ja, nou Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
3: Zitten we goed?
0: Goed zo. En we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grady Lyle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Living the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: tongue's getting young.
1: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
2: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten...

0: gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls. Afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.
1: Dit is Crossroads met

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses, een track die laat horen hoeveelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Moving Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij het dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titelloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans, scraping up

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.